zijn wel korkolij. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kusjoba en zust is. Op je mix ging hij, was dat ze, ging het tonen.

Digi alles wijken, Kiki Mickey. Prima Olin alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Oli her, Kiki Mickey. Oli mina mai bel, Kiki Mickey. Ket zal uwe lijken, Kiki Mickey. Rat al gewoon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiesma zat als alle, Kiki Mickey. Kolle middag in ons kalle, Kiki Mickey.